vliegenkes. Assen jo mikke. Hij leidt zich heringes, wel meid ze net ikke. Kooi het skirt broodies uit, kan eet de minule. Mama is als tenis in, ja zie ze in mehele. Torm boob, torm jaren, vahepeal on valus vaikus, kui moni tulle lööväd, õhtu päin.